0: Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemut.

hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Onthoud.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: feel alright.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
4: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
3: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
3: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
10: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
11: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
12: In uw kort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 360.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet...

0: luisteraars, welkom bij de uitzendingen van Eimond 360. We hopen dat dit signaal inmiddels bij u in de huiskamer of waar u zich ook bevindt duidelijk gaat binnenkomen. Er waren wat technische problemen. Iemand die had even de schuif dichtgezet. Ja, dan zijn wij niet meer te horen. Zo werkt het nou eenmaal in de techniek. Rob, goedemorgen. Nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij inderdaad een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
0: We gaan diverse dingen gaan we, de luisteraars voorschotelen. Zoals er zijn de grootste berichten op deze dag. We gaan ook eventjes kijken wie er jarig is. 50 jaar terug in de tijd. We hebben een rondje Hollands. En indien zich dat wordt aangemeld, verzoek later.
1: Ja, 0251-254-958 is het nummer wat u kunt draaien om uw verzoekplaat aan te vragen. 0251-254-958.
0: Het is tijd voor de wijkschijf. Gisteren bekendgemaakt, Gerard Joling. Niet voor één keer. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix op Eimond 360.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: verzorgd door meteolink.nl.
1: Ja, en het is wel een weerbericht van uiterst hoor. Op de meeste plaatsen begint de dag droog en bewolkt. Alleen langs de oostgrens regent het. Aan het begin van de werkdag is het zo'n 10 graden met weinig wind. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. In de zon is het een aangename 15 of 16 graden. En is het heerlijk weer om bijvoorbeeld een hond uit te laten. Of een kat, of wat dan ook. Houd er wel de radar in de gaten, want uit enkele stapelwolken ontstaan buien. Af en toe gaat het om felle buien, waarbij het flink doorplenst. Lokaal is er nog kans op onweer, hagel en een stevige wind. Tijdens droge momenten is de wind zwak of matig uit het zuidwesten. Aan het begin van de avond is nog een tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. 'S Nachts is het helder en koud en dan koelt het ook flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. U bent natuurlijk benieuwd naar het weer van morgen. Nou, wie behoefte heeft aan zonneschijn moet dinsdagochtend vroeg op. Vooral in het noordoosten blijft het nog een tijdje zonnig. En kan worden genoten van een mooie frisse ochtend. Vanuit het zuidwesten neemt de hoge bewolking al snel toe. En hier kan de zon nog wel redelijk doorheen prikken. Vanaf het begin van de middag trekt een regengebied over. Het gaat vooral om lichte regenval en een somber weerbeeld. Het nodigt vooral uit om knus binnen te blijven met een kop thee. Als je toch naar buiten gaat, dan hoef je geen dikke jas aan. Voor 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. En er waait een matige zuidenwind. Dinsdagavond trekt de regen weer weg naar Duitsland. En daarachter kunnen nog enkele buien overtrekken. Met veel bewolking koelt het 's nachts niet veel af. Woensdag blijft het nog even wisselvallig. Donderdag gaan we naar hogere temperaturen. En daarna zonnig en warm. En dan praten we echt over 23 tot 25 graden.

0: ochtendmix.
1: Ja, en het regio nieuws dat halen we uiteraard van onze eigen website eimond360.nl. En daar kunt u alles nog eens op uw gemak doorlezen. Een bericht van onze medewerker Wim Meijer. Een autobrand in de Deboren Bakelaan treft voor de tweede maal dezelfde eigenaar. Aan de Deboren Bakelaan in de Heemskerk is in de nacht van zondag op maandag rond 14:15 een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het ging om een oude Toyota Camry uit 1986. De brand zorgde voor flinke schade aan het voertuig. Omwonenden zagen rookontwikkeling, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Volgens de eigenaar zou sprake zijn van een gerichte actie. Hij verklaarde dat op 5 mei eerder al een bestelbus van hem in dezelfde straat door brand werd verwoest. Of er daadwerkelijk een verband is tussen de beide incidenten, dat wordt nog onderzocht. De politie heeft de zaak in onderzoek en doet onder meer sporenonderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan hebben we een fietser die is gewond geraakt bij een aanrijding in Beverwijk. Bij een aanrijding in Beverwijk is afgelopen zaterdagavond een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 8:30 op de Alkmaarsweg ter hoogte van de Plesmanweg in Beverwijk. De fiets werd aangereden door een automobilist en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is. Volgens de politie heeft de bestuurder van de auto na het ongeluk een positieve drugstest afgelegd.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Michael Bublé. It's a beautiful day. Ja Rob, we gaan drie Nederlandstalige platen achter elkaar zetten. En dan weet jij weer alles over te vertellen.
1: Ja, ik weet daar alles van. Yes. De eerste is degene die wel erg vaak in het nieuws is. Hè? Of ze nou meedoet met musicalprogramma's. Of ze speelt Maria in The Passion. Of ze is gewoon de dochter van André Hazes. Zo kan je het ook zien. Roxanne Hazes, de tijd gaat mooie dingen doen. Dan hebben we Doe Maar met Liever Dan Lief. En tot slot Marco Borsato en Waarom Nou Jij?
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Ja, en dat was het rondje Hollands voor vandaag met, u hoort nog de laatste klanken, Marco Borsato, Waarom nou jij? Toen hadden wij daarvoor Doe maar met Liever dan lief. En we begonnen met Roxanne Hazes en De tijd gaat mooie dingen doen.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, de Pinksteren gaat naderen. En als u het weerbericht hebt gehoord, dan hoort u dat het een hele mooie Pinksteren gaat worden. Met heerlijke hoge temperaturen. Nou, op zondag 24 mei, dat is eerste Pinksterdag, openen we de poorten. Zo zeggen de mensen van Landgoed Maquette. We openen de poorten van Landgoed Maquette voor de dag van het kasteel. Deze landelijke dag staat in het teken van het thema liefde. En waar kun je dat beter ervaren dan op ons groene historische landgoed? Laat je meevoeren door de verhalen van vroeger tijdens een van de rondleidingen, verzorgd door de gidsen van de historische kring Heemskerk. Je wandelt door het château en je hoort meer over de bijzondere geschiedenis van het kasteel en de omgeving. En na afloop is het heerlijk genieten op het terras met een goed kop koffie en een stuk taart, een lunch of iets anders lekkers van de kaart. De rondleidingen die starten om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur. Nou, dat is makkelijk te onthouden. Maar aanmelden, dat is wel even belangrijk. Chateau@chef.nl en geef dan je gewenste tijd door. Ik ga het nog een keertje herhalen. Chateau@chef.nl en geef dan even de gewenste tijd.

0: En u hoorde natuurlijk, het is weer tijd voor een verzoekplaat. En ik vergat zomaar eventjes het blaadje te pakken van wie dat verzoekplaatje dan was. Beppe Roest, we hebben aan jou dit prachtige lied te danken van John de Bever en Marianne Weber. En het heet, was het nou Schat van mij? Of was het, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja. Gaan we hem straks nog een keer even extra draaien.
1: We gaan hem gewoon nog een keer draaien.
0: Beppe, je wordt dubbel verwend vandaag.
1: Ik heb de verkeerde plaat gepakt.
0: Ja, dus straks draaien we John de Bever en Marianne Weber met Schat van mij. Dat kan na het nieuws van 11 zijn, maar Beppe, hij komt voorbij. John de Bever en Marianne Weber.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Eerst gaan we natuurlijk de grootste artiesten van de Eimond van harte feliciteren. En dat zijn onze luisteraars. Als u vandaag 18 mei jarig bent, dan wensen wij u een hele fijne verjaardag. Een mooie verjaardag. En ook heel veel geluk in uw nieuwe levensjaar. Als we gaan kijken welke bekenden er jarig zijn, heb ik een heel kort lijstje. Waarvan ik moet zeggen, ik er eigenlijk maar één ken. Eerst even Pepijn Gunneweg, de Nederlandse acteur. Die wordt vandaag 50 jaar en die ziet zowaar dus vader. Abraham, ja, vader Abraham. Dan hebben wij Saskia Mulder, Nederlandse actrice en schrijfster. Die wordt vandaag 53 jaar. En daar schrok ik toch wel even van, want ik had hem niet zo oud geraden, laat ik het zo zeggen. Wilfried Vinkers, ook wel bekend als Herman Vinkers. Nee, het is de broer van Herman Vinkers. Oh, dat is ook leuk. We gaan ook de broers en zussen van

0: Kende Nederlanders gaan we doen. Nou, Wilfried Vinkers hielp heel vaak natuurlijk bij het cabaretprogramma van zijn broer Herman Vinkers. Die wordt vandaag 69 jaar oud. Dan hebben we Erik Gerets, de Belgische oud-voetballer en voetbaltrainer. Die wordt vandaag 72.
1: Goed, dan gaan we naar het volgende item.
0: Ja, we gaan de Nederlandse top 40.
2: Ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
0: Ik zei het, ik wacht even op dat laatste zinnetje, want daar ga ik meestal de mist in, maar ik ging daar ook al de mist in bij het begin. We gaan naar de top 40 van 15 mei 1976. Dat is een top 40 van exact 50 jaar geleden. Ik zet eventjes een luisteraar. Luisteraar, ik leg u er even naast. Ik kom zo bij u. Er was wel wat verandering in de top 3 op 50 jaar geleden in die top 40. Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. stond nog steeds op 1. Music van John Miles uiteraard, die stijgt naar 2. Ik vermoed dat die ook wel op 1 terechtkomt of volgende week of zo. En dan hebben we Sweet Love van Ferrari, die stond op nummer 3. Maar er kwamen ook nieuwe nummers binnen. En daar gaan we ons altijd op concentreren. En vooral op maandag de hoogste. Nee, niet de hoogste. Die bewaren we voor woensdag. Een plaat die op maandag, die we vandaag gaan draaien, komt binnen op nummer 21. Wie kent ze niet? The Wings en Silly Love Songs.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Show.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix. Van

0: zaterdag tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1975.

0: luisteraars, zijn we weer terug voor het tweede en laatste gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix. Op maandag 18 mei 2026. Met allemaal te beluisteren. Op Eimel 360. Je hoort dus juist de muziek van The Small Faces met Lazy Sunday uit 1968. En de opname die daarna kwam was van de Stylistics. Can't Give You Anything 1975. Ik was hem even kwijt, maar ik heb hem toch weer gevonden. Zo, Rob, tweede gedeelte. We hebben nog een aantal dingen te behandelen. Maar laten we beginnen met de verzoekplaten. Want daar hebben we nog een stapeltje van liggen.
1: Ja, die gaan we drie achter elkaar doen. En de eerste is van Ans Zinnige. Dat is niet de eerste die we draaien, maar het komt straks. Ans Zinnige, schaam je voor je tranen niet van Marco Schuitmaker voor het team van de Ochtendmix. Voor Karin en Frans, Ali Poelman, Rob van Gastel en voor zichzelf. In het midden hebben we Nicolaas met Sandra en Andres en Storybook Children. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En we gaan beginnen, jawel Beppie, met jouw verzoekje John de Bever en Marianne Weber. Voor iedereen die luistert, zingen zij Dat is de Liefde.
2: Het is weer tijd voor

0: De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.
1: You've got your words.

0: naar Koos Schuitmaker. Stel, je staat nu niet alleen. Ik zal er voor je zijn. Schaam je voor je tranen niet. Radio maak je zo leuk en af en toe dan krijg je een berichtje binnen op de telefoon in dit geval. Dat luidt als volgt. Dus iemand spreekt in een microfoon in een studio, bijvoorbeeld aan de Parallelweg te Beverwijk. In dit geval studio 13. En iemand anders, bijvoorbeeld de Middellandse Zeekust in de buurt van de Cinque Terre, zit daar op de camping naar te luisteren. Ah, de Small Faces zijn zojuist voorbij gekomen. Dat klopt, want die hadden we in de opening zitten. Het is toch een wonderap. Nou, dat is het zeker dat je zit je lekker aan de Middellandse Zee te luisteren naar Eimond 360. Vooral blijven luisteren. Voor diegene ga ik een heerlijke gauwouwe draaien. The Animals met The House of the Rising Sun. Daar ga ik even naar op, want volgens mij heb jij ook een verzoekplaat.
1: Ja, ik heb ook een verzoekplaat binnen. En een icoon uit Beverwijk die gaat verdwijnen. Want we horen het ook wel eens bij de reclame, hè?
0: Ja,
1: de grootste kledingzaak aan de Alkmaarseweg. Die gaat in augustus stoppen. Ja. En Jelle die belde. En Jelle en Anita en Rita, dat zijn de personeelsleden van de zaak, die gaan, zeiden ze, na 58 jaar de deuren sluiten in augustus. Dus u kunt daar nog wel terecht. En Jelle die wil alle mensen die ooit daar wat gekocht hebben, en dat zijn er heel veel, die wil die bedanken, alle klanten. En hij zegt, doe maar de Ellen Parson Project. En jij hebt dan weer gekozen voor het nummer Old and Wise. Het is weer tijd.

Hal Parsons Project. En een van die prachtige nummers. Ze hebben er heel veel. Old and Wise. En dat waren de verzoekplaten. Gaan we naar heel iets anders toe. En dan starten we met dit.

0: Ik heb een man naast me zitten die bijna alles weet over het Eurovisie Songfestival. Hij doet door elk jaar doet hij voorspellingen. En elk jaar
1: zit hij ernaast.
0: Ja, nou, ik wilde het niet zeggen, maar
1: ik wilde zeggen,
0: zit hij er vlakbij.
1: Ja.
0: Dat klinkt beter.
1: Die tune die je draaide, dat is wel de tune die ook bij het Songfestival natuurlijk wordt gedraaid. Maar het is de openingstune van Eurovision. Dus ook bij het nieuwjaarsconcert en bij bepaalde zaken wordt dat gedraaid. Ja,
0: het Eurovisie Songfestival afgelopen zaterdag heeft de finale plaatsgevonden. Nou, je had een voorspelling gedaan. Nou, die is niet helemaal uitgekomen.
1: Nee, die werd... Nee.
0: Maar wat vond jij bijvoorbeeld van de top 3?
1: Bulgarije, Israël en Roemenië.
0: Ja.
1: Ik heb het nummer van Bulgarije... Ik moet heel eerlijk zeggen aan het begin, omdat Nederland niet meedeed, ik denk, laat ik nou eens van tevoren niet alle nummers gaan beluisteren. Ik heb alleen toevallig vorige maand Finland gehoord. Die vond ik goed. Die hebben we ook bij de ochtendmix toegedraaid. Jij zei meteen wat een takkenherrie.
0: En nog steeds.
1: En dat is eigenlijk het enige nummer wat ik gehoord heb.
0: Ja, ja, ja.
1: En Bulgarije zag ik dus bij de tweede halve finale voor het eerst.
0: Mm-hmm.
1: En bij de finale uiteraard. Maar ik had niet de verwachting dat dit een nummer zou zijn wat zou gaan winnen. Israël, ja, dat vond ik, moet ik heel eerlijk zeggen, een goed nummer.
0: Is dat de doorgestoken kaart? Klasstemmen?
1: Nou, als het goed is niet. Ze hebben het een beetje extra in de gaten gehouden.
0: Ja.
1: Maar ik hield wel mijn hart vast toen het ging tussen de nummers 1 en 2 wie er zou gaan winnen. Want ik denk dat als Israël gewonnen zou hebben.
0: Ja.
1: Dan had Duitsland, die had wel gezegd van nou, dan organiseren wij het wel.
0: Ja.
1: En Israël had gezegd, nee, niks ervan. Dan komt iedereen gewoon lekker naar Israël toe. Ik denk, nou, dat zou wel het einde kunnen zijn van het Songfestival. Mm-hmm. Want dat zullen wel heel veel landen niet doen.
0: Nee.
1: Nou ja, en nummer 3, Roemenië, wat Choking heet. En wat eigenlijk gaat over, de commentatoren zei het ook, een soort wurgseks of zo. Ik heb geen flauw idee waar het over gaat. Maar iets met banden om je armen en benen en weet ik veel allemaal. Ja, het was wel weer een circus. Het was wel een circus, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja. Ik heb gisteravond eventjes wat beelden bekeken. Want het was op de televisie in een of ander nieuwsprogramma. Ik denk, jemig, waar gaat dit heen?
1: Ja.
0: Eigenlijk moeten ze de beelden gewoon weglaten. Waar is de tijd dat een zanger of een zangeres gewoon op het podium gaat staan en hun liedjes gaan doen?
1: Ja, afgelopen vrijdag spraken we elkaar even, maar we hadden een slechte verbinding omdat ik in Wenen zat, samen met Olga Lawina.
0: Ja.
1: En wat wilde ik eigenlijk zeggen? Oh ja, toen zei ik al, eigenlijk moet men gewoon zeggen van we zenden het op de radio uit.
0: Ja, dat je alleen kunt luisteren.
1: Ja, dat je geen vuur en andere idioterie ziet. Maar gewoon op de radio. Dat levert natuurlijk dan minder geld op. Maar misschien dat ze dan op een B-zender nog de beelden kunnen uitzenden. Dat de mensen die het echt willen zien, die kunnen dan kijken. Kijk, je kan ook gewoon zeggen van dubbel de punt wij worden te oud.
0: Ja, inderdaad.
1: Want ik denk dat het gewoon...
0: Ik vind het niet zo vreemd dat er maar een paar honderdduizend kijkers in Nederland het programma hebben gekeken.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over het Songfestival. Volgend jaar wordt het georganiseerd door Bulgarije.
1: Wel leuk, voor de eerste keer.
0: Voor de eerste keer?
1: Voor de allereerste keer Bulgarije. Ze zijn een paar jaar hebben ze niet meegedaan.
0: Ja.
1: En ze kwamen dit jaar dan weer voor het eerst terug. En ze winnen meteen. En dat vind ik dan weer heel leuk.
0: Zou Nederland gaan meedoen?
1: Weet ik niet.
0: In september wordt het bekendgemaakt, geloof ik. Ja,
1: september. Maar ook België begint al tegen te strubbelen.
0: Ja,
1: begint ook al te zeggen van nou, als op zo'n
0: steeds meer landen.
1: Ja.
0: Maar als je de lijst omdraait, de nummer 1 helemaal onderaan en de onderste helemaal bovenaan.
1: Ja.
0: Dat was mijn favoriet.
1: Die was
0: die heeft maar 1 punt gehaald.
1: Oh, Engeland.
0: Waar is de tijd gebleven van bijvoorbeeld Alba met al die mooie liedjes, he, het Songfestival?
1: Ja,
0: nou, wat zijn er daarna? Die had ook een...
1: Daarna Moscouri.
0: Annie Palm.
1: Wij zitten er wel heel ver in de geschiedenis.
0: Ja, okay,
1: het is niet meer voor onze generatie, denk ik.
0: Weet je wat ik echt een hele mooie plaat vond uit het Eurovisie Songfestival verleden? Dat is deze.

0: Ja, prachtig nummer. Zit daar tweede mee volgens mij? Vijfde?
1: Nee, vijfde of zo, niet tweede. Ja, nee, dat was Calm After the Storm.
0: Ja, oh ja, die werd
1: die verloor van Conchita Wurst.
0: Ja. En ik weet ook nog uit die tijd een beetje Duncan Lawrence met Arcade, die heeft toen gewonnen. Maar later daar meer over, want ja. Het is tijd voor een volgend item.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is het 18 mei. En dat ga ik nu niet meer zeggen. Alleen jaartallen. Want wat gebeurde er allemaal op die datum in het verleden? 1756. Eerst maar eventjes terug naar de lang geleden. Engeland verklaart de oorlog aan Frankrijk. 1857. De Rotterdamse Diergaarde wordt geopend. Later gaat de dierentuin Diergaarde Blijdorp heten. 1896. In Moskou breekt paniek uit bij het kroningsfeest voor tsaar Nicolaas. Het kostte 1389 mensen hun leven. Dat het zo misging is opmerkelijk, omdat de voorbereidingen voor het feest 17 maanden hebben geduurd. Nicolaas was op 1 november 1894 namelijk al tot tsaar benoemd. 1922. De Eerste Kamer gaat akkoord met een 48-uurige werkweek. En dat was daarvoor 45 uur. 1927. Prins Hendrik legt in Amsterdam de eerste steen voor het Olympisch Stadion. De bouwvakkers hebben ongeveer een jaar de tijd om het stadion te bouwen. De opening van de Olympische Spelen is op 8

70 in Geleen vindt op eerste Pinksterdag het allereerste Pinkpopfestival plaats. Organisator Jan Smeets die loopt wel meteen tegen een tegenslag aan, want zangeres Melanie zegt op het laatste moment af. De Golden Earring die is wel, net als de George Baker Selection, Keith Hartley, Living Blues, The Dream en de Mr. Albert Show. In 1971, voor het eerst, wordt er in het Dolfinarium in Harderwijk een dolfijntje geboren. In 1973 brengt Sovjet-leider Brezhnev op deze dag een bezoek aan West-Duitsland. 1974. Ik leg even de horen ernaast. Zo, luisteraar, ik kom zo bij u. 1974. In Konstantinov wordt de nieuwe zendmast van de Poolse staatsomroep in gebruik genomen. Tot het moment dat hij instortte. 8 augustus 1991. Dat was het hoogste bouwwerk ter wereld. De mast was 647 meter hoog. 1978. In Den Haag presenteert tekenaar schrijver Rien Poortvliet zijn boek Het Briesende Paard. Het eerste exemplaar gaat naar prins Bernhard. Ook prinses Beatrix en haar zoon Willem-Alexander zijn van de partij. Dan hebben wij 1990. Een TGV-trein rijdt 513,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van de ICI. 1990. Guus Hiddink tekent een contract bij de Turkse club Fenerbahçe. De Achterhoeker was trainer bij PSV. In 1996 wint Ierland het Eurovisie Songfestival. 1996. Johan Cruijff wordt op staande voet ontslagen bij Barcelona na 2936 dagen. En op, je noemde het al. 2019, deze dag. Duncan Lawrence wint voor Nederland het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst sinds 1975 dat er een Nederlandse winnaar is. De 25-jarige singer-songwriter vertolkt het liedje Arcade vlekkeloos in Tel Aviv. Commentator Jan Smit vindt dat Lawrence magistraal heeft gezongen. 12 points voor Nederland, zei hij. Nederland was vooraf al de grote favoriet.

0: Arcade, winnaar voor Nederland in 2019. Ja, wanneer we weer een overwinnaar krijgen wat het Eurovisie Songfestival betreft, daar moeten we denk ik heel wat jaren geduld voor hebben. Rob, jij hebt nog een verzoekplaat binnengekregen op de valreep. Kan
1: op
0: het net?
1: De valreep. Ja, Anja van Henten heeft gebeld en die is helemaal gek van kermissen. Ze zegt, als er ergens een kermis is, dan ga ik er altijd naartoe. Vind ik een heerlijke plek om daar te zijn. En ja, Ronnie Tober en Siska Peters, die hebben natuurlijk een plaat gemaakt naar de kermis. En Anja van Henten, voor jou gaan we deze plaat draaien. Het is weer.

0: Ja, de kermis. Siska Peters en Ronnie Tober. Woont in Laar, hè? Siska Peters, toch?
1: Ja, ik heb het even opgezocht. Want ja. Ik wist niet dat Siska Peters in IJmuiden woonde.
0: Nee.
1: Maar ze woont in het Rosa Spierhuis in Laren.
0: In Laren, ja, dat klopt. Bij nog meer bekende Nederlanders.
1: Tineke de Nooi.
0: Ja, die woont er ook. Ja.
1: Therese Steinmetz.
0: Was laatst nog op televisie.
1: Ja,
0: dat klopt. Ja, oké. Eens eventjes kijken. We gaan het muziekje even opzoeken van The Shadows.

0: Nou, ik heb hem gevonden, The Shadows. En dat betekent, Rob, dat we afscheid gaan nemen van deze aflevering van de Ochtendmix. Maandag 18 mei 2026.
1: Morgen is er geen Theo, want die heeft al aangekondigd dat hij 4 weken op vakantie is. En dat betekent dat de dinsdagen door jou opgevuld gaan worden.
0: Ja,
1: dus morgen zit jij er weer.
0: Ja, klopt.
1: En dan zit woensdag Rina en ondergetekende er.
0: Ik heb het jarenlang gedaan, hè? Ook op de dinsdag.
1: Ook
0: maandag,
1: op de dinsdag.
0: En de donderdag en de vrijdag.
1: Nou, ongeveer een beetje helemaal ouderwets weer.
0: Voor 4 weken lang. 1 week ga jij nog van me overnemen.
1: Ja, met Rina samen.
0: Met Rina op de dinsdag, ja. Oké. Goed, we gaan plaats maken voor Pim Guts tussen 12 en 2 met Eindeloos Pim.
1: Ja, Eindeloos Pim. En daarna komt hij ook met Ellie. Want, ja, Els, hè?
0: Ja, Eindeloos Els.
1: Eindeloos Els.
0: Tussen 2 en 3.
1: Ja, en dan, dat is helemaal gezellig. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want Pim, dit is niet, daar kan je niet omheen.
0: Nee, zo is dat. We gaan eruit met een opname van The Golden Earring. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dat is morgen.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Annars trouwens, oef. Wat klinkt die hard, wat klinkt die hard. Ik ben gelijk weer herstellende van... ja, dat is het vervelend dat je kan nog niet even... hartelijk welkom bij het programma Eindeloos Eimond, luisteraars. En ja, met grote dank aan mijn grote vrienden Ab en Rob. En Rob, ja, weer met zijn verfijnde commentaar over het Songfestival. Dat kan je echt wel aan hem overlaten. De ervaring druipt ook uit zijn mond. Ja, je zou denken, het is de tong. Nee, het is de ervaring. En Ab, ja, uit Studio 13. Ik heb het met je te doen, jongen. Het is... werkelijk waar. Ook weer mooi weer. En ja, we hebben wat waarschijnlijk... hoe zal ik het eens netjes zeggen? Wat gemeenschappelijke belangen bij aanstaande zaterdag. Oh ja, daar kom ik ook op terug. Mensen fluistert over 27 graden. En ja, dan jullie horen wel wat er aanstaande zaterdag allemaal nog te gebeuren staat in de wijk aan zee. Vooralsnog hebben we hier een gezellige dag. Het zonnetje schijnt hier. De haven in Beverwijk is vrij rustig. En het wateroppervlak dat beweegt elkaar ziet. Ideaal weer om te gaan vissen, zou ik zo zeggen. Ja, de rest in de Eimond is het ook goed weer. En dat vergeleken met gisteren, als je dat zag bij de voetbal. Ongelooflijk, wat een water is naar beneden gevallen. Maar daar komen we misschien straks nog op terug. Er zijn nog wel veel meer leuke zaken. Ja, afgelopen vrijdag leek het dat de primeur geboren was met de nieuwe mengtafel. Nou, dat klonk allemaal fantastisch. En er zijn zoveel klopjes. Ik dacht net van, ik ben even wat eerder gekomen. Dan ga ik vast even kijken hoe of wat. Nou, ik wacht eerst eventjes op de uitleg. Er zit allemaal zo verschrikkelijk veel op. En zo mooi. Het is bijna... hebben angst om daarmee te gaan werken straks. Maar goed, we hebben eerst natuurlijk... gisteren wat een wedstrijd tussen Telstar. Wat een partij was dat, zeg. En Koeman die penalty erin schiet. Ik was er wel met Ronald Waterhuis eens... dat je zou denken van, hij zal het toch maar missen. Tegen de paal komt die bal terug. En dan met een beetje handigheid, weet je, zo'n Volendam... maar die bal wel eens netje te werken. En dan had je verloren. Maar niks van het alles... kiezelhard ging hij in de hoek. En ja, hij was daar gewoon onhoudbaar. En vandaar even nog Telstar. Want het hoort er wel een beetje bij, hè? Met de Eimond Omroep. Jawel, hartelijk welkom!

Ja, en dat hoort er een beetje bij, luisteraars. Want het is een fantastische succes. En ja, we blijven gewoon in de eredivisie. In het begin van het seizoen dachten we de meesten nog wel van... we gaan het wel zien hoe het loopt. En dat als we maar mee kunnen draaien. Als we maar tenminste 4 punten halen. Onder de gisteren iemand zegt, nou, ze zijn er 37 geworden. En gewoon nog een seizoen gegarandeerd topvoetbal in Dijmond. En dan gezellig aan de overkant van het kanaal. Daarbij Telstar. Nou ja, de trainer weg. Die gaat naar Utrecht. Er komt een nieuwe eentje van de Graaf. Ik heb eerlijk gezegd nooit van gehoord. Maar goed, we gaan het meemaken. Voorlopig is het eerst vet genieten. Wat heb ik? Ja, ik heb het wat een iets wat andere uitzending, denk ik. Verwacht ik, vermoed ik. Want ja, ik zit even tussen twee systemen in te manoeuvreren. En een aantal dingen die vallen dan weg. En die gaan dus eventjes niet. Dus maar het gaat goed hoor. Maar jullie, het zal misschien even iets anders zijn dan dat je gewend bent. We gaan gewoon eventjes door naar een oudje. Een band die eigenlijk ook al... ontmanteld, misschien is dat het juiste woord. Die hadden een aantal hits, maar dat bleek dus dat ze helemaal niet zelf zongen. En good looking guys, zal ik maar zeggen. Maar zingen konden ze niet, dat werd gedaan door een ander groepje. En dan heb ik het over Milli Vanilli met toch wel een aardig nummer. Dacht ik wel, maar even kijken of het inderdaad allemaal goed gaat. Want we zijn er nog steeds hoor. Ja, daar komt hij. So sorry. Ja, dat spijt mij ook, Paul McCartney, maar jij bent al geweest. We gaan naar de Milli Vanilli.

En dit was Jim Vanilli met Girl, I'm Gonna Miss You. En ja, het was dus inderdaad, zoals al gezegd, een beetje een replay. Ze hebben het zelf niet gezongen. Ondanks dat hadden ze heel veel optredens met toch wel heel veel succes. Dus hoe ze dat dan wel gedaan hebben technisch. Ja, dat weet ik ook niet hoor. De Stray Cats, die een beetje rockabilly erin gooien, dat is gezellig. Ik heb Brian Setzer een aantal jaren geleden gezien in de Ziggo Dome. En daar was ook Danny Vera die in het voorprogramma stond. Nou, die vond ik eigenlijk net zo goed, misschien wel beter. Ja, dat maakt ook niet uit waarom ik dat zeg. Het was wel weer een geweldige show. En dan denk je toch wel, de Stray Kids, het was toch wel een pittig beentje. En dat maar Brian Setzer alleen met zijn orkest. Het is helemaal fantastisch. Hij heeft destijds ook met zo'n kerst-DVD uitgebracht. Uit Japan, nou, die is waanzinnig. Dan moet je nog maar eens een keertje kijken als je überhaupt interesse hebt in het hele gebeuren. Maar goed, de Stray Kids met de Runaway Boy.

in die jaren ontzettend populair. En het was ook wel een goede artiest. Maar ja, die is ook helaas te gronden gegaan aan alcohol en drugs. En, dit was een van zijn grote hits. Hij heeft er een paar gehad. Paul Jong heb ik het over. En we hebben ze gelukkig nog zijn muziek. En af en toe nog hele mooie videoregistraties van zijn concerten en van zijn optredens. Werk aan de A9 is begonnen. En vandaag gaat volgens alle vrienden en bekenden en dergelijke. En ook de krant, laten we die niet vergeten. De opstoppingen gaan beginnen. En er wordt ook geadviseerd, mijd zoveel mogelijk de snelweg. En anders ontstaat er chaos. En die chaos zou ook ontstaan als je de randweg en de snelweg zou mijden. En de sluipwegen gaat benutten. Kijk, als iedereen een andere route gaat nemen, dan ontstaat er pas echt veel. Het artikel wat vandaag verschenen is en wat ook constant in het nieuws is, dat het de opstoppingen vandaag al zal gaan beïnvloeden. Ik vind toch Rijkswaterstaat, het doet er wel een beetje makkelijk over. En ook volgend weekend wel, dan krijg je wat uitkijkpunten. Dan kan je zien hoe die tunnelbuizen eronder doorgeschoven. Wordt allemaal hartstikke leuk. Maar het pinkste weekend. Dit is de drukte opzoeken en ga zo maar door. Dus hou alsjeblieft de nieuwsschading in de gaten. En als wij echt nieuws hebben betreffende de ellende op de snelwegen, dan zullen we dat uiteraard direct melden. We gaan naar Son of My Father. En dat is het nummer van Chicory Tip. Dat was ook best wel een leuk hitje.

Hickory Tip was dat, ja, zeker weten met The Son of My Father. En het is inmiddels over 12:30 geworden. En de temperatuur in de studio die stijgt al een beetje. Dus ik heb het raam op een kier gezet. En het is eigenlijk lekker rustig. Ik weet niet of dat komt door die weg openbrekingen. Dat het verkeer, want ik kan nou hier ook op de A9 kijken. Dan kijk je vanaf het pand erin waar zitten naar het viaductje. En dan kijk je dus zo richting wat is die kerk ook weer? Hoort erg, Pim. Oh, de Aagtaal kerk. even denken. Ik had net nog iets wat ik... in het Driehuis gisteravond ook groot feest is geweest. En ik heb uit de betrouwbare bron gekregen dat er vandaag heel veel mensen zijn die hebben toch maar een snipperdag genomen. Die zijn even iets te ver doorgegaan met het feestvieren. En waarom niet? Het werd gevierd als een kampioenschap. En zo is het eigenlijk ook. Ja, de rest van de sport in de Eimond. Dem heeft verloren. Moet volgende week tegen Odin. Moeten winnen. En voor Odin geldt het hetzelfde. Dus dat zal een aardig wedstrijdje worden. ADO heeft ook. Ja, met net aan. En voor de rest, een beetje onheimig. Dat voelt niet goed. Ik denk dat er wel... Jong Hercules is... Ja, die vecht dan. Ja, die is al... Ja, goed. Het is ook waarschijnlijk einde verhaal. Die gaat naar de vierde klasse. Zo gaat de sport wel een beetje... Daarentegen, 30 juni begint de WK. En dan kunnen we daar weer van genieten. Tenminste, als je van voetbal houdt. We gaan lekker naar de muziek toe, luisteraars. We gaan naar München de Vrijheid met Play It Cool. Ook een hartstikke leuk nummer was dat. Well.

Ja, sorry luisteraars dat hij nog een keertje gaat beginnen. Maar ik kreeg een berichtje dat... En als dat zo is, dan hoor ik het graag. Dat ik zwaar in de echo sta. En als dat zo is, dan moet ik hier weer even wat gaan knutselen. Want volgens mij staat het allemaal zo goed. Dus Ab, bedankt voor je berichtje. En ik hoop dat het weg is, eerlijk gezegd. Maar goed, dan gaan ze. Dan gaat dit even door. Met Play is Cool. Cool, Claw and Collected.

Nou, dit was dus een extra lang uit. Nee, wacht nou toch even. Wacht nou toch heel even. Ik zit nog wat te vertellen en dan gaat die... Ja, die artiesten die ik hier onder mijn schuifje heb... die zijn zo enthousiaste luisteraars. Die willen, koste wat kost, toch nog laten horen dat ze er ook nog zijn. Het komt allemaal goed. Ik heb alles weer een beetje op de rit gekregen. Dus de echo heb ik al gehoord van mijn lieve collegaatje Els is weg. Wat dat betreft kunnen we weer doorgaan. En ik heb hele mooie gevonden. Dat is van Alice Cooper. En ik vind het zelf een van de mooie nummers die hij gemaakt heeft. Ondanks het feit dat er heel veel mooie nummers van hem zijn gemaakt. Maar Only Women Bleed, dat is een fantastisch nummer. En helemaal als je dat gaat bekijken in die periode. Waar hij kippen de kop afbeet. Konijnen die midden gesneden werden. Kruisen en weet ik wat allemaal. Hopen bloed tijdens zijn shows. En dat het eigenlijk een heel aardige man was. Die net zo vrolijk stond op de golfbaan. Maar hij zag er niet uit. Het was een soort Dracula. Maar zijn shows waren altijd heel spectaculair. En dit was denk ik toch een van de weinige mooie gevoelige nummers die hij ooit gemaakt heeft. Only Women Bleed.

Nou, luisteraars, ik hoop niet dat ik overdreven heb, maar het is een prachtig en dan komt het nummer van Hot Chocolate komt erachteraan alsof het ervoor gemaakt is. Heerlijk.

Dat heb je dan weer. Ja, inderdaad, dat heb je dan weer. Dit was ook zo'n nummer wat toen populair was. En ook met die hete zomers. En dan lag je bijvoorbeeld bij de waterakkers. Of lag je bijvoorbeeld in Velsen. Of dan lag je bijvoorbeeld aan het strand. Maar ja, dat is wel een radiootje bij je. Waar of Veronica of Radio Noordzee op stond. En ja, de echte zoekers gingen bij elkaar uit. Bij Caroline bijvoorbeeld. En in die periode was dit ook een van de grote hits. En het, ja, dat heeft altijd een diepe indruk gemaakt. En zo hebben ze wel meer nummers gemaakt. En zo bestaan er ook wel veel meer nummers. Waarvan wij denken, ja goed, prachtige muziek. Toen werd er ook al gezegd, ja, nu, de muziek van nu is niks meer. Geef mij maar de jaren 60, 70. Maar laten we eerlijk zijn, jaren 60, 70, 70, 80, 90 is ook bijzonder mooie muziek gemaakt. En muziek op zich blijft altijd wel mooi. Ja, ik moet even denken aan mijn grote collega, vriend Rob Keeser van de Ochtendmix. Met zijn songfestival vooruitzicht. Hij zat er altijd wel bijna bij. Dat werd wel heel zachtjes gezegd, maar hij is echt een kenner. En dat zul je ook wel merken in de komende uitzending. Want volgens mij kent hij, nou je zou haar zeggen, hij kent ze allemaal persoonlijk. Maar dat is even heel wat anders. Maar even, ik wil ergens naartoe. Ja, dat is. Kijk, je hebt dit soort muziek. Maar je had ook die oude, een beetje rockabilly en rock'n'roll. En ik heb een nummer gevonden, Take Me Back to 1959. En dat is uit 1950. Een beetje een terugblikje. Het is, je zullen zeggen, dat heb je er weer. Ja, inderdaad, wederom, daar is hij weer. Met een stukje AI-muziek. En het, ik vind het onvoorstelbaar dat het dan nog zo goed klinkt. En nogmaals, het gaat alleen maar beter en beter worden. Maar goed, luister en huivert.

Ja, zo kun je ze wel meer voorzien. Maar het geeft wel het juiste sfeertje weer, luisteraars. En ik weet ook wel dat het is met kunst in elkaar gezet, maar het klinkt wel gelikt. En zo hebben we nog veel meer van dit soort muziek. AI, onthoud het. Het onthoudt niet. Ik weet dat er collega's zijn die zich al geurt. Waar ben je in godsnaam mee bezig met die AI-zooi? Dan hebben ze hem wel gelijk ook. Maar van de andere kant, je ontkomt er niet aan. Het gaat zometeen een enorme toevlucht nemen. Het is nu al bijna niet meer weg te denken. En de producties worden alleen maar mooier, beter en scherper. En zelfs zo eng dat je het verschil niet meer gaat horen. Oké, Mac en Katie Kissoon. Ja, Sugar Candy Kisses. Wie kent dat nog?

Mac en Katie Kizoen zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van Eindeloos Eimond. En dan gaan we ons opmaken voor het tweede uur. De Shadows op verzoek van Ab, die draai ik graag voor hem. Met 36, even kijken, 24, 26, zo'n telefoonnummer. Maar goed, het gaat allemaal wel gebeuren. En ik zie alweer de collega's binnenkomen voor het andere gedeelte. Dus heel graag tot aan de andere kant van 1 uur. Blijf luisteren en als je gaat eten, eet smakelijk. Het komt allemaal lekker voor elkaar.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimon 360.

0: ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Ja, luisteraars, hartelijk welkom. Welkom terug in het tweede uur Eindeloos IJmond op deze maandag. We zijn nu 9 minuutjes onderweg. En mijn grote vriend, die duppel ook binnen. Ik weet niet of dat is om de nieuwe installatie te bekijken, of dat ze denken, we gaan even kijken bij die geurs. Die doet het toch verdomd goed? Ik zeg het zelf maar, want anders zal hij het zo gauw zeggen. Maakt niet uit, joh. We gaan er een gezellig tweede uurtje van maken. Leuke nummers klaarstaan. Ik blijf zwitsen, dat hebben jullie al lang in de gaten. Ik ben een beetje afhankelijk van de techniek. Dat is wel mijn eigen schuld, denk ik. Maar dingetjes die op een USB'tje staan, dat is de flauwkul, dat zou ik nu besparen. Maar ik ben wat dat betreft een beetje onthand. Maar gelukkig hebben we een hele goede database. We komen altijd wel toe aan hetgeen wat we willen gaan doen. Net geluisterd naar You're the First, The Last and My Everything van Barry White. En Barry White, de grote womanizer destijds, prachtige nummers gemaakt. En bij vele kerels niet zo heel populair. Daarentegen bij je vrouwtjes was je hartelijk welkom. We gaan snel verder. Ik heb klaarstaan namelijk Elvis Presley met My Boy. Fantastisch nummer.

0: Ja, dat waren ze weer. Dat waren, even kijken, de Angels met My Boyfriend's Back. Een heerlijk nummertje uit de jaren 60. En een schuur tegen de jaren 70 aan. We hebben ook nog iets klaarstaan van de Dolly Dots. En dat is namelijk, André, wacht even. Ik zet, kijk of hij het doet, want er komt iemand naast me staan. Die, als ik nog geen ruimte geef, dan ligt hij in mijn nek. Maar Frank
1: kun
0: is
1: jij hebben, kun jij hebben.
0: Zeg het eens, jongen.
1: Nee, niks. Ik kwam gewoon even gezellig kijken hoe het met je ging.
0: Oh, maar
1: en ik zat ook even te kijken of jij al aan de nieuwe knoppen mag zitten, maar dat mag dus nog niet.
0: Dit, ga je door met praten, joh?
1: Ja, ik ga gewoon door met praten. We hebben hier een beetje een microfoonprobleem. Hoor je mij nou?
0: Ik hoor je wel, maar het is heel
1: ver. Nou, maakt het niet uit. Als de luisteraars mij horen... Ik wou hem alleen even kijken, collegiaal, dat is één. En twee, om te kijken of jij al met je tingeltjes aan de nieuwe knoppen mocht zitten.
0: Ja, dat mag ik wel, maar dat doe ik niet. Nee, het is echt, Frank, we gaan een hele mooie toekomst tegemoet zo. Met,
1: dat hoop ik ook, ja.
0: Met de radio. En dat helemaal als we het een beetje onder de knie hebben straks.
1: We hebben een mooie programmering.
0: Ja, ik denk dat je misschien er meer in moet praten. Doet hij dan? Nou, wat
1: is het nou? Nou echt de bacteriën van mijn vorige bespreker.
0: Ja, maar de ene keer beter wel, de andere keer beter niet.
1: Ik laat maar.
0: Ja, deze, hier kom je wel nou niks.
1: Ja? Nou, dan doen we het samen in één microfoon.
0: Oh, dat wordt zometeen wat met Els. Ja, nee, maar...
1: Ik kwam even langs. A, collegiaal. B, ik had een bespreking. En ik wou even kijken of jij al... aan de nieuwe knopjes zat, maar het is nog niet zo.
0: Nee, nog niet. Ik heb er wel even naar gekeken. Ja, luisteraars, ik heb het al een beetje gememoreerd in het eerste gedeelte. Maar het ziet er fantastisch uit. Het is vrijdag en zaterdag is er al mee gedraaid.
1: Ja.
0: Maar dat zijn de experts die weten precies hoe het werkt. En er zit er zo verschrikkelijk veel op. En grapjes en jingles. En ik zou het helemaal niet weten.
1: Nee, het komt wel. Wij krijgen het ook nog wel door. En misschien dat we in de nabije toekomst een soort open dag organiseren. Om luisteraars te laten zien hoe geweldig we het hebben.
0: Nou, een soort open huis is sowieso wel...
1: Nou, het is misschien wel leuk om dat een keer te doen.
0: Na de vakanties, denk ik.
1: Dan, ja, misschien na de vakantie is een goed idee.
0: Eerste vakantie van zaterdag.
1: Ja. Ga jij even verder? Wat is er aan de zaterdag?
0: Ah, dat zeg ik zo meteen wel.
1: Oké. Niks dus.
0: Nou,
1: ga jij lekker...
0: In Wijkenzee, het Seaside
1: Festival. Oh ja, het Seaside Festival. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus, maar het was 27 graden, hè? 27 graden.
1: Je hebt mooi weer erbij, man. Ik zeg, beter dan de afgelopen dagen.
0: Nou, maar het lijkt
1: ben je niet bang geweest?
0: Nee. Het gekke is dat in al die jaren, als het met het Meifestival slecht weer was... was het met het Seaside Festival prachtig weer.
1: Nou, dus... Komend weekend wordt het weer mooi.
0: Ik heb er geen verklaring voor, maar het is
1: En het festival moet er gewoon... Het is de laatste keer, hè?
0: Ja, laatste keer.
1: Hij moet steendruk worden.
0: Dat wordt het ook. Dat is het al.
1: Goed zo. Fijn. Hey, ik ga jou je programma wel lekker laten doen. Dankjewel.
0: Oké, ja.
1: Succes.
0: Tot later, Frankie. En dat was mijn aardige en fijne collega Frank Koning. Die ook regelmatig, nou eigenlijk bijna altijd op de radio te horen is. Met het programma De Eindeloos Eigenhond. En dan hebben we nog Lijsterbrei. En dan hebben we ook nog gezegd, ga ze maar door. En valt in en valt uit. En, maar goed. Ja, later. Dus ik weet nu wel dat we met de microfoon straks een hele bijzondere situatie gaan creëren. We gaan ernaar, zoals gezegd, They Are Roller Skating van de Dolly Dots.

Dolly Dots met Ordea Roller Skating. Dolly Dots, een van de Nederlandse meest bekende meidengroepen van uit de tijd. Het zongen aardig en ze hadden lekkere muziek. En ze zagen het ook eens een keertje goed uit. Laten we wel eerlijk zijn. Ik heb een nummer klaarstaan. Want ik heb, oh, dat staat hier. Ja, het is nu weer eventjes aan improviseren. Maar dat komt dan wel goed. Deze, ja. Laat ik die eens proberen. We gaan luisteren naar Two Voices, One Soul. En dat is een heerlijk nummer en dat is getiteld Old Whiskey. We gaan even de blues kant op.

0: en dat was heel mooi, dit nummer. Two Voices, One Soul. En dat, ja, de band heet dan kennelijk Old Whiskey. Nou, daar heb ik wel wat andere zaken voor, als ik het zo mag zeggen. Leuk, Marja, dat je ook dat je meldt dat je er ook weer bent. En ik, ja, dat komt, ik ga dan gelijk iets Franstaligs opzoeken. En als het dan heb ik, ja, we hebben het al een keertje eerder gehad over Hélène. Hélène is een prachtige meid, een prachtige zangeres. En die heeft hele, hele mooie nummers gemaakt. En ik koppel haar gelijk aan het stukje cabaret van de autoshow van Patrick Laurij. En dan hebben we naderhand nog veel meer lekkere muziek. Dus leuk dat je er bent. En Yvonne, jij bent ook hartstikke bedankt voor je mooie berichtje betreffende dit nummer. Jij bent van de blues. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar we gaan nu kijken of het goed is. Kijk, doe ik het nog goed? Nee, ik doe het niet goed. Moet deze hebben. Nee.
1: Wat doet u eigenlijk voor de chorus?
0: Oh ja, is wel goed zo.
2: Ik doe voor de kosten wat jij voor de lol doet.
0: Nou, dat is me eigenlijk net niet. Het is weer dat moeten zijn. Jullie weten het wel van Tante Carla. Maar goed, dat wordt dus niet de Tante Carla. Het wordt wel die andere bekende. En dan probeer ik in één keer door te gaan naar het juiste gebeuren. Want dan ga ik even verzitten. Hartstikke idee. En dan komt deze. En dan zou het. Goed moeten gaan. Dan gaan we luisteren naar Hélène met de Imagine. En aan de rand de autoshow van Patrick Laurij.
3: Oh, it's time for the love zone.

Hij is nog altijd wennen voor mij, nu met deze tour. Ik trek door het land en het maakt niet uit waar ik ben in het land. Loop ik daar in het stadje waar ik moet optreden. Komen mensen naar me toe, kennen mijn naam. Is nog altijd wennen. Hey Patrick, hey, gaat het goed met je? Hey, uitverkochte shows, gaat het goed met je? Dat is hartstikke lief. Gaat het goed met mij? Nou, gaat niet slecht met mij. Het gaat in ieder geval goed genoeg met mij dat goede vrienden gebruik willen maken van mijn populariteit. Ja, die verzinnen hun eigen plannetjes. Dit was van de zomer. Een goede maat van mij belt mij op. Hij zegt, Pat, je weet, ik wil een auto gaan kopen, toch? Een andere auto. Ik heb er een gevonden nou. Heb je zin om met me mee te gaan? Gaan we daar naartoe? Gaan we naar die garage toe? Daar had ik gelijk al moeten weten. Hier klopt iets niet. Je hebt niks aan mij als je een auto gaat kopen. Ik ben niet zo'n vent. Ik heb nul verstand van auto's. Ik heb zelf al een auto. Ik kan fucking goed rijden, wel. Maar ik heb er geen verstand van, dus je hebt niks aan mij. En ook belangrijk, ik kan niet onderhandelen. Dat is ook misschien een reden om iemand mee te nemen die voor jou kan onderhandelen. Ik kan niet onderhandelen. Ik heb dat talent niet. Het enige wat ik kan doen, is een lagere prijs noemen. Dat is de enige skill die ik heb. Als hij dat niet wil, dan gaat het niet door. Dit is hoe het gaat, oké? Simpele voorbeeld. Stel voor de auto is 20.000, ja? 20.000? Nee, 20.000. Nee, ik geef je 18, geef ik je. Nee? Oké. Dan... 20.000, dat is hoe het gaat. Hij heeft de sleutels. Maar ja, ik dacht ook gelijk, joh, die maat van mij belde me op. Ik dacht ook, Pat, hey, niet zo achterdochtig. Ga gewoon met je maat mee. Hè? Wat kan er nou gebeuren? Hè? Maak je een dagje ervan, een beetje naar auto's kijken. Misschien zijn ze open. Kun je erin zitten? Inderdaad. Ga gewoon met hem mee. Toen kwamen we eraan, kwam de aap uit de mouw. Staan daar zo voor die deur. Hij zegt, Pat, dit is het plan. Ik denk, een plan? Is er een plan? Hij zegt, ja, kijk, dit is wat we gaan doen. Ja? Jij blijft even buiten wachten. Ja? Ik ga naar binnen toe. Ik ga een beetje met die van lullen over die auto. Ja? Zodra ik over de prijs begin, zeg ik, hou even maat. Blijf jij maar even hier, verrassing voor jou. Ik roep jou naar binnen. Jij wordt herkend. Korting. Hij sprong net niet uit zijn stoel. Korting. Ik zei gelijk, wat ben je nou voor een maatje? Hoezo zeg je dat nu pas? Zeg het van tevoren dan toch, dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar ja, toen zei ik ook gelijk, hoe dan ook, haal maar je mond. Ik moet even gaan nadenken nou, over mijn entree. Ja, dit soort dingen stijgen snel naar je kop, kan je vertellen. Kan je ook vertellen, ik werd niet herkend. Ja. Ik kwam best wel binnen, want ik ging ook met gestrekt been erin. Hij komt hier nog harder aan. Ik kom binnen, ik zeg, hey, gozer, waar is het prullenbakje dan? Hè, prullenbakje? Waar is het prullenbakje dan? Doe mijn muffin erin, als prullenbakje. Gozer keek me aan, hij zei, ja, daar. Ben je blind? Maar die maat van mij gaf niet op of wel. Nee, die pakt zijn telefoon, liet YouTube-filmpjes van me zien, waar ik bij stond. Hij zegt, kijk dan, dit is mijn maat. Die gozer zei gelijk, hoezo laat je dit nu zien? We zijn toch bezig met die wagen? Douw je telefoon weg. Hij kreeg gewoon een standje. Sta ik daar als een jappie? Niks te melden. Ik zit gewoon te luisteren naar twee gasten die over de auto zitten te lullen. Oh joh. Dat is geen fijn gevoel. Dan komt toch je mannelijke ego naar boven. Weet je, ik denk, het gaat toch om auto's. Hè? Ik denk, nou, Patty, jezelf niet zo onderschatten. Je weet heus wel een paar dingen van auto's. En je bent hier nu toch. Even kijken of je maat kan helpen. Dan dacht ik, ja, inderdaad joh. Inderdaad, ik weet wel een paar dingen. Dus ik ging ermee bemoeien. Ik zeg, oké, jongens, ja, is mooi geweest. Is mooi geweest. Even te zaken nou, ja, te zaken. Dat is een mooi bak hier zo. Dat is een mooi bak, maar daar gaat het niet om. Ja? Tenminste, daar gaat het wel om. Daarom zijn we hier. Nee, maar mijn vraag aan jou is heel simpel. Is heel simpel, vriend. En ik wil een eerlijk antwoord. Ja? Oké. Wat gaat erin? Diesel? Benzine? Benzine? Ja, netjes. Dus gewoon tankstation, benzine erin. Afrekenen. En je kan weer op pad. Mooi man, mooi. Mooi, ja, ik weet genoeg. Maat, hij is voor jou, ik ben buiten. Geregeld. Nee, niks aan mij. Ik vind het sowieso altijd ongemakkelijk als een vriend van me of familielid een nieuwe auto heeft gekocht. Het gaat altijd op dezelfde manier. Ja, je krijgt dat belletje. Hey man, ik heb een nieuwe auto gekocht. Ik kom even langs, ja. Laat ik hem even aan je zien. Liever niet toch, ben ik de enige? Ik zie je auto heus wel, maar dan gaan we samen op pad. We gaan ergens heen, maar speciaal langskomen, alleen om je wagen te laten zien, dat kost veel te veel energie. Er is maar één manier hoe je dat moet doen. Je moet doen alsof het de allereerste auto is die je ooit hebt gezien. Je kan niet dat half doen. Je kan niet even naar buiten gaan. Ja, mooi ding. Oké, ik zie je morgen, gozer. Ik ga naar binnen. Nee.
Je moet helemaal losgaan. Je moet helemaal los. Dit is hoe het gaat. Dit is hoe, en je moet tempo maken. Ja? Zodra je de deur open doet. Zo, dit meen je niet, maat. Is dit hem, joh? Is dit hem? Kikken auto, gozer. Kikken auto. Dit is nou een auto. Als ik aan een auto denk, denk ik hier aan. Gekhuis, hoor. Je waanzin. Ja, man. Netjes, netjes. Volkswagen Polo. Dit zijn ze, maat. Ja, man. Netjes, netjes. Ja. Kikkerbanden, gozer. Toffe banden. Overal aan zitten. Toffe banden, man. Hey. 18 inch of niet? 18 inch, hè? 14. 14 inch. Joh. Ah ja, maar niet uit, schil maar 4. Mooie antenne dan, kijk die antenne dan, niet te klein, niet te lang. Lekker hé, lekker stuurtje goos, lekker stuurtje, links, rechts, je kan kant op met het ding hé. Laat even de motor zien dan, geen idee waar ik naar kijk. Maar dan kan ik even ademen, anders val ik door de mand. Ik heb geen reet om over te lullen, weet je wel. En de motor te kijken, ja man hé, de logo van het merk. Meestal stellen ze ook voor om even de auto te starten, hè. Zal ik hem even starten voor je? Die moet je altijd gunnen. Terwijl eigenlijk denk je, oké, heb je nog niet gekeken of die het doet? Hoe ben je hier gekomen met dat ding? Gaat hij hem starten voor je? Ja, maar nee, hij doet het, hè. Hij maakt herrie. Meestal aan het eind is de achterbak. Dat is ook gelijk het meest gênante, de achterbak. Gewoon twee volwassen gasten kijken naar een lege ruimte. Nee, je krijgt geen fijn gevoel over jezelf. Kijk dan, Petty, je ken veel in of niet? Ik denk het wel. Hij is leeg nou. Ik kan me voorstellen ja, dat er hoop in kan. Ja, zullen we andere spullen erin doen? Weer eruit halen? Ik heb toch geen reet te doen vandaag. Sommigen gaan nog een stapje verder, krijgen de reserveband te zien. Kijk dan, ik heb nog een band hier. Oh joh, kan je joh. Ja, net als die andere. Nog één daar. Krijg de tering, hé. Je hebt het goed voor elkaar, maat.

En dit was Tomorrow. En het was gedaan door de Bee Gees. Ja, zoals we dat allemaal weten. En ja, nog een klein kwartiertje. En dan is het tijd voor het programma Ouder. Dan zit dit erop. En we hebben geluisterd net dus naar Imagine van Helene. En naderhand het, ja, het leuke conference van Patrick Laurij met zijn autoshow. Ik heb inmiddels ook iets heel moois gevonden. Dat is, we kennen het allemaal, The Sound of Silence van Simon en Garfunkel. Maar dit is een uitvoering, een beetje een bluesy uitvoering van ja, Roya Mavi. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik heb het zoals ik het nu heb klaarstaan. Het is wel een fantastische uitvoering en we gaan er graag naar luisteren. Als ik het, ja, die schuifjes. Oh, dat is een veertig verkeerde schuifje. Oh, ik moet wel deze hebben. Ja, dat is het probleem met eventjes met twee mengtafels tegelijk werken. Maar het komt allemaal wel goed, hoor.

En dit was The Sound of Silence van... ik wil zeggen Barry White, want dat is helemaal niet zo. Dat is nou gebleven. Ik heb toch niet de andere kant op gepukeld, hè. Dat voor de spelling was zo'n zonde van ons. Nee. Ja, van Ruya Mavi. Is de moeite waard om eens op te zoeken.

hij heeft toch veel meer mooie nummers gemaakt. Dat ben ik nou ook al achter gekomen. Creedence Clearwater Revival kan ik even kijken. Ik heb nog, oh ja, nog 8 minuten. Die gaan we lekker draaien met I Put a Spell on You. Dat is wel even een lekker nummertje.

Dit was Creedence met het prachtige I Put a Spell on You. En ik ken nog 4 minuten te gaan. En Els is binnen. En ja, de zon die begint alleen maar heter te worden. En ze is zich aan het voorbereiden voor het programma Ouder, wat straks gaat beginnen. En dat betekent dat ik nu op moet schieten, want ik heb nog een kleine 10 minuten. En dan is dit verhaal ook afgelopen. En nou weet ik niet of ik deze al gedraaid heb. Dat maakt niet zo heel veel uit, want we hebben nummers genoeg. We gaan er naar, even kijken. Ja, jullie zullen wel denken, wat is je aan het doen? Ik ben aan het zoeken, ja. En dat, we gaan dus dit doen, noemen we het. Cindy Show, we gaan het worden. Met, ja, het was even een soort tombola. Cindy Show met Tomorrow.

0: En dit was het laatste. Ja, je zult dat je nou stond te lachen, maar dat, het is nog een paar seconden en dan is het gebeurd. Dan is het gedaan met de geit. Ik dank jullie voor het luisteren naar het programma Eindeloos Eimond. Morgen is het met Ruud, dan is het Frank en dan ben ik er weer. En dan vrijdag is het ook weer Frank.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten, bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knallen? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
2: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

Hij zou het moeten doen. Wat heb je nou gedaan? Ja, ja, Johan is hier weer. Dat is de man van het coördineren van de vrijwilligers. Totaal geen verstand van dit soort dingen. Hij krijgt er maar de praat.

0: Ga jij maar wat zeggen?
1: Ja, ik ga wat zeggen. Hallo luisteraars. Fijn dat jullie weer naar ons luisteren. Ja, het ging een beetje met... hoe zeg je dat? Met, nou, doeg jongens! Ja, het ging een beetje ongelukkig, hè, Pim?
0: Storten en storten.
1: Ja, de start is niet goed. Maar we zijn er. Dus welkom allemaal in onze uitzending. Ik vond de uitzending van jou weer gezellig. En die daarvoor met App en Rob. Het is altijd zo leuk als ze gaan vertellen over wat er allemaal in het verleden is gebeurd op deze dag.
0: Kijk, als we deze een beetje in de midden hangen, Els.
1: Hang jij hem maar even in de midden.
0: Hang jou in de midden. Dan had ik deze even dat. Zo'n kopje.
1: Goed.
0: En dan pikt hij alles op. Hè? Nou, ik snap er helemaal niks van dat hij het opeens weer wel doet. Misschien zit er een condensaat. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Jullie weten, we hebben geluisterd naar Mandy van Barry Manilow. En dat is één. En Els, had jij nog wat dingetjes te melden? Dat je zegt van, nou is het wel leuk om te laten weten. Je hebt je hele boekenkast meegenomen.
1: Jawel, maar ik zit een beetje te rommelen hier. Want ik zit niet helemaal...
0: Het zit even anders. We zitten, als de luisteraars dit zouden kunnen zien, dan zouden ze denken van, de stutlunch.
1: Ja, ik wil nog één keer de stutlunch opnoemen. Dat is met Kine. En dat is zondag 31 mei van 1:30 tot 4:30 in de stut. En dat wordt een hele gezellige afsluiting van het seizoen. Een heerlijke lunch en daarna ook kienen. Je kan je telefonisch af aanmelden bij de stut. Voor de lunch betaal je slechts €8,50 en het kienen kost €5. Het telefoonnummer van de stut is 0251-248-648. Zondag 31 mei van 1:30 tot 4:30. Maar Pim, wat heb jij van het weekend gedaan?
0: Oh, nou...
1: Leuke dingen?
0: Ja, leuke dingen. Want zijn er drukker het oefenen met de band.
1: Oh ja, voor...
0: Seaside, hè?
1: Voor Seaside Festival.
0: Voor volgende week zaterdag. Nee, aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: En voor de rest... Kees. Nou, we hebben het...
1: Kees, hè?
0: Kees.
1: Oh, ja leuk, hè?
0: Niet gelijk zo opvolle.
1: Nee. Wij wilden ook Kees afgelopen weekend, maar wij waren met z'n drieën. En dat gaat niet, hè?
0: En dat waren wij dus ook.
1: Oh.
0: En daar hadden we iets op verzonnen. Dat is heel leuk. Je kan met z'n drieën... Luisteraars, ook heel interessant voor jullie. Het Kees-spel is meestal met z'n koppels, met z'n vieren of met z'n zes. Nou, met z'n zes is verschrikkelijk. Het leukste is met z'n vieren. Maar mocht dat zo uitkomen dat je met z'n drieën bent, dan kan je gewoon die vierde speler... Dus je doet alsof dat je met z'n vieren speelt. Alleen één, dus blijft één, zeg maar geel, blijft over. Nou, dus dan is het de bedoeling dat je, als je dan aan de beurt bent... Voor alles gelden dezelfde spelregels. Maar als je dus, jij begint, hè, je na geel komt rood... Nou, Els gaat gooien en dan, leg je je kaart neer. En dan moet je ook eentje van het gele stapeltje pakken.
1: Oh, en die zetten voor
0: geen. Maar dan ben ik naar jou, of een ander, die is dan weer naar mij. En die moet hetzelfde doen. Eerst zijn eigen kaart spelen en dan van die gele pakken. Dus dan krijg je, maar dat schiet niet op. Dat is juist heel verrassend, want je kunt alle kanten op. Dan kan je een plantje in je hoofd doen. Nou, als ik dat doe, dan kan ik dat. Dus, maar een ander, die pakt die gele op en die gaat weer hele andere dingen doen. Dus het is heel verrassend. En heel, het is ook heel irritant. En dat is juist leuk.
1: Ja, ik kan er nog even geen chocola van maken. Want je bent toch gekoppeld aan een partner?
0: Nee, dus neem eens drie speel je voor jezelf.
1: Oh, dan speel je voor jezelf. Ja. Dus geel speelt dan ook voor zichzelf.
0: Ja, maar alleen...
1: Maar door ons.
0: Door jullie, ja. Dus je kan elkaar ontzettend dwars zitten.
1: Ja, maar luisteraars, je kan ook gaan rummikuppen, hoor. Dat is ook gezellig. Nou, dat kan wel met z'n drie.
0: Dat is Els. Voor een gezellige winteravond zou ik Els inhuren.
1: Nou, weet je wat je ook kan gaan doen op 21 mei in het Spectrum, 7:00 PM. Dan is er een bordspelavond. Nou, misschien komt Kees ook wel aan de gang.
0: Ja.
1: Met de nieuwste spellen van White Goblin Games. Ja, ik weet niet precies wat dat is, maar goed. In buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk. De entree is €1,50. Het gaat in samenwerking met Spellentoren Alkmaar. Van 7 tot 11. Het bordspelavond.
0: Ja, en kan je nog wat winnen?
1: Buurtcentrum Het Spectrum. Nou, ik denk even groen. Oh nee, je krijgt wel korting als je dan een spel wil wil kopen, hè, kom langs en probeer de spellen Sushi Go Spinsam. Oh, je kan ook een spel winnen. Ja, jij had dat natuurlijk al lang alweer gelezen, maar mijn oogjes zaten ergens anders.
0: Nou, het zat er vlak onder, hoor.
1: Oké. Okay. Met Heemskerk, die organiseert stijldansen in de Schuilhoek. Word jij ook zo blij van de Engelse wals, de Roomba of de cha-cha-cha, dan is dit je kans. Elke dinsdag kun je stijldansen in de Schuilhoek, van 14:15 tot 15:45. En het nieuwe seizoen start weer in september en er zijn nog wat plekjes over. Je kan altijd een keer langskomen om te kijken of het iets voor je is. Weet je, dan moet je even kijken op www.metheemskerk.nl en dan bij activiteiten. Stijldansen in de Schuilhoek. Is het iets voor jou, Pim?

0: En dit was Kansas met Dust in the Wind. Ook zo'n lekkere hit vanuit het verre verleden voor de meeste van onze luisteraars. Ja, we hadden het nog even over het case. Want Els die...
1: Ik snapte het nog niet. Ja, nu...
0: Ja. Oh. Ja, dat is een foutje. Dan maar even laten gaan, dan...

0: Ja, en dit was Olijfje uit de film Grease, Els. Daar zul je ongetwijfeld mooie herinneringen aan hebben.
1: Ja, die LP had ik ook in mijn kastje staan.
0: Dat zal wel, ja. Dat zal wel, ja.
1: Ja, en je hebt nog even uitgelegd hoe je dat deed met Kezen, maar nu begrijp ik het beter.
0: Ja, ja. Het is echt hartstikke
1: leuk. En ik denk dat het dan inderdaad heel verrassend is, want er spelen er drie voor zichzelf.
0: Ja.
1: En alle drie speel je ook voor Geel.
0: Ja.
1: Nou, dat gaan we een keer proberen.
0: Maar je moet wel als eerste moet je zelf je eigen spel spelen.
1: Ja, maar dan kan je zowel Geel als jezelf goed was zitten dus.
0: Ja. En als jij die doet, dan doet een andere toon.
1: Ja, precies. Nou, maar nu begrijp ik het.
0: Oké.
1: Heel goed. Nou, maar ik wil het eigenlijk even met je hebben, want er komt natuurlijk weer vakantietijd aan. Met jou hebben over de brandstofprijzen in Europa.
0: Ja.
1: Want weet jij waarom het in Nederland, ze zeggen de brandstofprijzen zijn in elk land in Europa weer anders. Gek is dat, hè?
0: Ja.
1: Over het algemeen is Nederland een van de duurdere landen om te tanken. En dat komt onder andere doordat er sinds 2026 geen accijnskorting meer geldt. Wist jij dat?
0: Nou, dat was ook wel een tijdelijke maatregel, omdat het toen ook zo duur was. En mensen dus voordeel konden krijgen dat er geen belasting op de prijs gegeven werd.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, dat heeft ook zoveel geld gekost. En dat, op een gegeven moment ging het weer een stuk beter, dus dan komt dat gewoon weer terug. En dan zie je ook de Seychelles, wat vorige week bekend, dat dik 5 miljard winst gemaakt heeft. Het komt helemaal niet terug bij de gebruikers.
1: Want weet jij wat euro 95 bij ons hier kost? Een beetje goedkoper, 2,28.
0: Dat zou best kunnen, ja.
1: Ja, volgens mij een beetje goedkope pomp, dan red je het met 2,28. Maar nou ga jij bijvoorbeeld naar Frankrijk, hè?
0: Ja.
1: Nou, in Frankrijk... Oh, daar is het nog goedkoper, ja. 2 euro en 3 cent. En
0: als je via Finland gaat, dan betaal je 1,79.
1: Je kan makkelijk via Finland naar Frankrijk, vind ik ook. Pim, dan ben je weer 3 weken niet thuis, hè?
0: Nee, maar heb je ook goedkoop kunnen tanken.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die speciaal om te tanken bijvoorbeeld naar België of naar Duitsland rijden. Maar dan denk ik, haalt dat nou wat uit? Want je moet er natuurlijk wel 10 kilometer voor rijden om in Duitsland te
0: gaan. Nee, maar ja, ik denk dat het ook meer gaat om degenen die in de grensstreken wonen. Dat die,
1: toch?
0: Misschien met hun boodschapjes gaan halen en dergelijke. Dat je dan denkt van, nou ja, goed. En dat als het 30 of 40 cent per kilo scheelt, dan is het een hoop geld.
1: Per kilo, per liter,
0: per liter,
1: hè?
0: Ja.
1: Per kilo.
0: Mag ik een kilo benzine van u?
1: Ja. Ik heb ook een app, hè? Een app en dan zie je in je eigen een direct lease tank service. En dan zie je precies waar de euro 95 in onze regio... Ja, nou doet hij het net weer even niet. Het goedkoopste is.
0: Oh, nou ja.
1: Zie je het?
0: Ja.
1: Ja, dus...
0: Dat is een handige app.
1: Ja, dat is wel een handige
0: app. Is dat een betaalapp?
1: Kijk. Nee, het is geen betaalapp.
0: Oh, nou, dan moet ik straks eventjes...
1: Nou, dan kan jij die even downloaden.
0: Ja.
1: Oké, jongens, want dat kan best een probleem zijn, hoor. Dat benzine tanken, dat kost een hoop geld.
0: Els, jij had nog een nummer aangevraagd. Ik weet dat jij ook iets hebt met het Franse lied.
1: Ja.
0: En jij zag in een flits voorbij komen Alderliefste.
1: Gerard Alderliefste en Paul de Leeuw. Ja. Die kunnen samen zo lekker zingen. En in dit geval is het Une Belle Histoire.

0: is en blijft een mooi nummer. Els, heb je goed uitgezocht, een Belle Histoire. En hij komt uit Haarlem, hè? Gerard Alderliefste.
1: Ja, ik heb hem een keer beluisterd in de koepel. Nee, hoe heet dat nou? Godzie, bij de Willy Brodders Stichting. Hoe heet het daar ook weer? Ja, de koepel. Cultuurcentrum de Koepel,
0: oh, ja.
1: Geloof ik, hè?
0: Ja,
2: ja, dat kan.
1: Ja, maar goed, dat terzijde.
0: Ja.
1: Het wordt natuurlijk weer vakantietijd, Tim.
0: Ja, ja.
1: Heb jij een camping? Een caravan?
0: Nee, ik heb geen caravan.
1: En ook geen camper?
0: Nee. Maar we gaan wel naar een Bordogne. En daar hebben we wel een staakcaravan gehuurd.
1: Oh ja, maar dan hoef je daar niet mee de weg op.
0: Nee, je hoeft niet mee de weg op.
1: Dat is wel lekker, hè? Want in Nederland zijn er wel regels voor het parkeren van een caravan of een camper, hè?
0: Ja.
1: Vooral geregeld via de gemeentelijke APV, Algemene Plaatselijke Verordening. En dat verschilt per gemeente, geloof ik.
0: Ja,
1: daardoor verschillen de exacte regels per gemeente. Want een caravan of een camper mag je meestal maar maximaal 3 aaneengesloten dagen voor je huis laten staan op de weg. En dat geldt ook voor
0: gemeentewiegen.
1: Ja, maar je moet ook even op die APV kijken bij jouw gemeente.
0: Ja.
1: Dan, als je wil kijken wat het precies inhoudt bij ons, de specifieke regels voor Heemskerk, dan moet je die even opzoeken op de APV. Ja. En dan
0: maar ik denk dat de meeste caravanbezitters dat wel weten. Maar ik dacht dat het hier in Eimond wel iets uitgebreider was. Want toch wel 4, 5 wat je mocht staan. Want de meeste gaan die caravan schoonmaken, uitmisten, installeren en dan klaarmaken voor vertrek. En maar dat is tevens dan ook een waarschuwing eigenlijk voor de caravanbezitters. En ook voor de camper. Als mensen zien dat je aan het voorbereiden bent voor je vakantie, dan weten ze dat er wel spullen in die caravan liggen of in de auto ervoor. Of als je ochtends weg wil gaan. Dus houd het een beetje in de gaten. Ligt nou geen dure spullen in het zicht. Of helemaal niet in de auto. Want ze zijn slim genoeg om daar binnen te komen. En dan ben je bestolen.
1: Ja.
0: Dus dat is geen lullige begin als dat. Dus.
1: Nou, inderdaad, ja. Maar ja, je moet mensen ook weer een beetje de gelegenheid geven om die camper of die caravan in te kunnen richten weer.
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer dat je...
1: Maar de diefstal bedoel jij?
0: Of dat je een beetje in het zicht staat. Of
1: ik bedoel meer de irritatie weer van buren die zeggen van...
0: Als je de week staat wel, ja.
1: Ja, dan.
0: Ja. Ja. Maar goed, als je weet dat je op je vakantie gaat, is er niks aan. Ga jij nog op vakantie eigenlijk, Els?
1: Ik kom net terug.
0: Ja, dat is waar. Maar jou kennende?
1: Ja, ik ga vast wel weer, maar ik weet even zo uit mijn hoofd niet wanneer.
0: Oh, nou, oké.
1: Ja.
0: Okay, ja,
1: ik ga nog naar Tilburg een paar dagen. En daar is het textielmuseum. En een paar dagen naar Trier.
0: Ja? Wat?
1: Trier. In Luxemburg.
0: Trier.
1: Veel plezier in Trier.
0: Kan ook, ja.
1: Nou, het gaat hier wel een beetje ongelukkig, hoor. Want ik zit bijna op Pim's schoot om in die microfoon te praten.
0: Ja.
1: Die andere dingen doen het nog niet. Maar jongen, we komen luxe te zitten. Echt hoor, het ziet er prachtig uit. Maar het is nog even niet zo ver.
0: Nee, maar dan des te meer ga je dit waarderen als je zo daar aan die andere tafel zit. Dat je alle ruimte hebt, dan kan je met je armen zwieren. Zonder dat je iemand zijn bril van zijn kop slaat. En,
1: ja, dan heb ik toch even wat meer ruimte.
0: Ja, nou ja, dat geldt ook voor je collega hoor.
1: Ik geloof dat ik even meer ruimte nodig heb dan Maapiep. Jij ook, hè?
0: Ja, kijk, ik sowieso, want het was wel een beetje eng zo. Maar ja, goed.
1: Het lukte. Het lukte.
0: Ja, het lukte. Ja. Maar goed, jij hebt het al even gekeken. Oh ja, dat staat hier. Hij is weg.
1: Wat is weg?
0: Nou, wat we uitgezocht hadden, want dat was toch... die staat daar. Want je had het over de vakanties. En toen dacht ik, nou, dan kun je bij de grens. En dan heb je Al Stewart met zijn prachtige nummer On the Border. En dat staat volgens mij op de LP The Year of the Cat.

0: Iets van de biertjes. Moeder, mag ik trouwen gaan?
1: Dat is... Lijstje.
0: Ja, dat staat wel op die lijst, maar dat staat niet onder de Bee Gees. En dat is het... Luisteraars, jullie luisteren nog steeds gezellig naar het programma Ouder. We zijn het onderwerp volslagen vergeten, maar dat is ook niet zo belangrijk. Als jullie
1: de caravan.
0: Ja, de caravan, ja, dat wordt ook zo.
1: En de benzine, want de vakantietijd komt er.
0: Ja, nou ja, dat was toch een heel mooi item over de vakantietijd. Want het is nu een beetje door de omstandigheden heen is dat een beetje op de achtergrond geraakt. Maar we hebben nog veel meer dingen staan. Wat is wel lekker? We doen... Die?
1: Ja, die. Lekker gezellig.
0: Oké, nou, dan doen we nu gewoon nog een lekker stukje muziek. Dat doen we dan met, even kijken, Big D Erwin. Swinging on the Star. Die eerste was toch ook van Spooky Zoo?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, leuk.

0: antwoord komt er niet meer aan. Ja, je moet het aan. Toch een beetje toelaten.
1: Ja, je moet het ook toelaten.
0: Ik heb laatst aan ChatGPT gevraagd welke bril het beste bij me zou passen.
1: Ja, geen.
0: Nee, wel. Dan geef je hem een foto en dan zet hij een bril op je snavel en dan... Nou.
1: Viel het mee?
0: Ja. Nee joh, maar AI is toch wel een beetje gevaarlijk, hè?
1: Het is...
0: filmpjes op Facebook en zo. Je moet toch goed kijken, hoor.
1: Dat klopt. Maar ik heb er een aantal gezocht. Die draai ik ook eens in het programma Eindeloos IJmond. De eerste keer in het programma Ouder samen met jou. Dat is ook een AI-opname. En dat gaat dan met de schaduwen van het verleden. Dus de shadows of memory. Is in elkaar gezet. En ook hierbij durf ik te zeggen... van je gaat het verschil tussen AI en de echte artiesten... straks niet meer onderscheiden. En ook met filmpjes erbij. Het is af en toe dat je denkt van hoe kan het nou? Ook met die natuurfilms. Dat een grote slang, een of andere beer naar binnen werkt.

Ja, dat kan niet. Maar het is er wel. En zo wordt het ook met mensen gedaan. Het is eigenlijk is het levensgevaarlijk. Aron Jesse, dat is dan de maker van dit gedeelte. Gaan we luisteren. Het refereert aan 1958. Nou, ik denk dat heel veel mensen zijn die wat dat betreft de hand kunnen schudden. En gaan we luisteren. Het is echt wel mooi.

0: Nou, Els, wat vind je ervan? Dat is, het is kunstmatig, maar het is toch wel...
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het klinkt goed en het is bijna niet van echt te onderscheiden,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, maar het is ook te gelikt. Daar kan je nog een beetje aan merken.
1: Ja, dat
0: maar
1: is
0: het
1: zo.
0: Maar het is wel qua stem en timing, het is gewoon echt.
1: Ja, alles klopt.
0: Ja, alles klopt.
1: Ja.
0: Ik heb nog een andere, even kijken. Tape Moi Lessons. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Jij spreekt ook Frans.
1: Waar staat die?
0: Daar bovenaan, links. Hoger? Ja, ja, ja, ja.
1: Tape Moi Les Fesses.
0: Oh, Les Fesses. Dat komt van een... Ja, het is Franstalig. Dat zijn eigenlijk uit het verleden verboden Franse liedjes. In Frankrijk, ja. En, maar dat is, nee, het is heel grappig. Want in Frankrijk dacht je wel eens het land van de liefde. Het land, en ga zo maar door. Daar zijn ze wel vrij. Maar dat valt dus reuze tegen. Op platengebied en teksten en wat uitgebracht werd, waren ze wel behoudend. En dat uit zich in een aantal prachtige nummers. Maar ja, die zijn nooit gedraaid. Die mocht gewoon niet gedraaid worden. En via een bepaalde site. Gewoon op YouTube hoor. Kun je er naar zoeken. En dan kom je ze tegen. En dan denk je van, man, waar waren ze toen een probleem ervan? Maar het is, ik heb deze dus gevonden. En
1: geen AI.
0: Dit is geen AI. Dit is door Susan Frink Fripono die dit zingt. Ja. Nou ja, we gaan eerst maar van luisteren.

0: Dat, nou, dit was dus zo'n Frans liedje, Els.
1: Supergezellig ja. liedje.
0: Maar het is nog een 40 seconden, dan zijn we klaar. Dan zit deze chaotische uitzending erop.
1: Het was heel rommelig, hoor. Ja, het zit bijna op één bil.
0: Ja. Ja,
1: het is een beetje moeilijk gegaan vandaag, maar dat geeft
0: niet. Nee, het is,
1: komt allemaal goed.
0: Ook dit is radiomaker, dan zie je ook dat het live is. Ik denk, iedereen bedankt voor het luisteren, ook voor het volhouden. Naar ons te luisteren. Ja. Ik weet niet of jij nog iets te zeggen hebt, Els, heel snel. Maar,
1: Ik ben de volgende week weer.
0: dat is heel snel. Nog veel plezier op deze gezellige maandag. Dank voor het luisteren.
1: Dank voor het luisteren.
0: Heel graag tot de volgende week. 9, tot volgende week.
1: Ja,
0: tot volgende week. Dat wordt heel fijn.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: scherper wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk. De oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360. De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velzen. Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM. Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A. Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
4: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Zuid-Kazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimon 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimon 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nou ja, nieuw, 2020. Heel veel langer, sloeg de spijker op de kop.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. Nu volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta ook een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar hij speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, hey, wie hebben we daar? Martha en de Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savri duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones en Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heette I'll Go When the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Even niet op de naam komen. Even naar 2020, het lijflied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En dat heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
4: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
2: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
5: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone to leave in today.
4: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
7: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
2: Who you gonna call?
3: Ruud Jansen.
1: De Redder in de Noodshow. Maandagavond van 9 tot 11 bij Radio Beverwijk. Muziek zoals muziek bedoeld is.
2: Who you gonna call?
3: Ruud Jansen.
4: Goedenavond allemaal weer. Het is wederom maandagavond en het is 9 uur. Nou ja, en zo langzamerhand weet u dat wel, wat er dan gebeurt. Dan gaat er weer van alles mis. En dan krijgen we weer slechte geluidskwaliteit. En dan krijgen we vinylplaten met krassen en kraken. En ach, kan ons dat schelen. Die twee uurtjes in de week, mag dat wel. Goed, vanavond dus de Redder in de Noodshow. En vanavond besteden wij weer eens aandacht aan één artiest. En ik heb vanmiddag toevallig de hele lijst nog eens even doorgenomen. En ik heb tot mijn schande ontdekt dat deze artiest, ondanks dat hij toch een van de grootheden van de rockmuziek is, dat deze artiest nog niet aan... Nou, dan maken we dat goed door vanavond 3 albums van hem te pakken. Dan hebben we dat in 1 keer goed gemaakt. Vindt u niet? Vind ik wel. Goed, dus 3 albums van de Engelse rock'n'roll legend Cliff Richard. Of zoals de jongmans hem noemde, Cliff Richard. We gaan 3 albums van hem behandelen. En dat zijn toch wel hele afwijkende albums. Het eerste album dat heet Rock'n'Roll Juvenile. Dat is een album uit de jaren 70, denk ik. Moet ik nog even precies nakijken. Het tweede album heet More Hits by Cliff. En daar staan dan een aantal van zijn echte oude hitjes uit de 60er jaren op. En het derde album, dat is wel uit de jaren 80, denk ik. Moet ik ook nog even precies de datum nakijken. Dat heet Thank You Very Much. En dat is een registratie van een live optreden, een reunion optreden van Cliff en The Shadows, die een hele tijd uit elkaar geweest zijn. En die kwamen toen weer bij elkaar. Het is een mix. Het is opgenomen in een London Palladium. En het is een mix van oude hits, nummers met The Shadows. Solo stukken van The Shadows. Maar ook een aantal stukken met de band waar toen Cliff toe mee werkte, onder leiding van Terry Britton. Nou, we beginnen met het album Rock'n'Roll Juvenile. En dat is een album waar 1 grote hit op stond, die eigenlijk niet voor het album bedoeld was, maar die er op het laatste moment nog aan toegevoegd is. Vandaar dat hij ook heel anders klinkt dan de rest van de liedjes. Maar daarover meer, straks meer. We gaan beginnen met Monday Till Friday, of Through Friday. Cliff Richard en Terry Britton Band.

0: Monday through Friday, dat was de titel van deze openingstrack van het album Rock'n'Roll Juvenile. Dat werd geproduceerd door Cliff Richard met Terry Britton. Behalve één stuk, maar dat had ik al gezegd. Dat komt later aan bod, als laatste zelfs van dit album. Het is opgenomen in 1978, 1979. Het was Cliff op een wat poppier manier dan we van hem gewend waren. Of tenminste, zoals hij ooit begonnen is. Hij is natuurlijk begonnen als het Engelse antwoord op Elvis Presley. Want dat was de Amerikaanse rock'n'roll grootheid. En Engeland kwam dus met Cliff Richard. En het was eigenlijk net als met de Beatles en de Stones. Je was in die periode was je of voor Cliff of je was voor Elvis. Eén van de twee. Nou, we gaan nu helemaal terug. We gaan gewoon echt een jaar of 16 terug in de tijd. Naar de begintijd van Cliff Richard en The Shadows natuurlijk. Van het album More Hits by Cliff. Een verzamelalbum waar een aantal... En die gaan we natuurlijk ook laten horen. Nu, It'll Be Me, Cliff Richard en The Shadows.
1: If you hear somebody knocking,

maken. Toch heel mooi, die sound van de Shadows op de achtergrond. Heerlijk. Hamby Marvin, Brian Bennett, Bruce Welch. En ik denk dat... Nou, ik weet niet wie er toen nog als bassist bij was. Het waren wel de originele Shadows. Dat wel. Ja, goed. We gaan door met iets heel anders nu. We gaan nu naar... nou moet ik weer even kijken. Even zien. Even spieken. Ja, we gaan terug naar zaterdagavond, de 4th of March, oftewel de 4e maart 1978. Dat was een legendarische datum, want toen traden in het London Palladium Theater een grote groep muzikanten op. En dat was een soort reunieconcert van Cliff en The Shadows. Ze waren een tijdje aan elkaar geweest. Cliff had hits met andere producers, andere orkesten, noem het allemaal maar op. Maar toen kwamen ze, de heren, dus gewoon weer bij elkaar en namen dus een live plaat op. Het was een gemixt concert, een gemengd concert, met aan de ene kant dus Cliff en The Shadows, maar ook Cliff met de band waar hij toen mee werkte onder leiding van Terry Britten, waarmee hij dus dat album The Rock'n'Roll Juvenile gemaakt had. Dus het was diezelfde periode een beetje. Nou, we gaan luisteren natuurlijk naar Cliff en The Shadows. En begint met, nou ja, u kent het vanzelf, The Young Ones.

Ja, dan begint hij alweer, natuurlijk. Ja, nee, dat gaan we niet doen, vrienden. Kom, even rustig. Cliff Richard en The Shadows. Reunion concert dus in de London Palladium was dat. En u hoorde The Young Ones. Sorry voor de tik erin. Maar ja, dat heb ik u aan het begin van de uitzending al gezegd. Het is en blijft vinyl. Zo is dat. Goed, verder met dat album Rock'n'Roll Juvenile uit 1979 dus. Dat het uitkwam. Een stuk geschreven door Terry Britton. En het is getiteld Doing Fine.

ik vind het wel leuk dat je Cliff Richard natuurlijk in allerlei facetten hoort. En toch wat ja, moderner, zoals het in eind jaren 70 hoorde te klinken, Cliff Richard. En dan de 60 jaren Cliff Richard. En dan ook toch weer teruggrijpen in een live concert naar de jaren 60. En ook wat moderner werk. En dat, dat maakt het wel heel erg leuk. Want een zanger als Cliff Richard heeft natuurlijk in zijn... Hij heeft zelf nooit veel nummers geschreven. Volgens mij helemaal niet zelfs. Maar het voordeel is dat een zanger als hem natuurlijk altijd kon putten uit het fantastische materiaal dat door anderen voor hem werd geschreven of werd aangeleverd. Goed, we gaan nu terug naar... En ja, het is en blijft een onnavolgbare zanger. Fantastische vent. We gaan... terug naar die vroege periode. Een liedje dat afkomstig is uit de film Summer Holiday. En met The Shadows en de Norrie Paramore Strings. Hier is The Next Time.

De hele gevoelige Cliff Richard, een nummer uit een van die films die hij gemaakt heeft. The Summer Holiday. Een hele leuke film trouwens voor die tijd. Cliff met een aantal vrienden, Shadows natuurlijk, op zomervakantie. En Elvis maakte films in de tijd, dus Cliff moest ook films maken. Ja, zo ging dat nou eenmaal in die tijd. Waren wel leuk. Dit was dus met The Shadows en de Norrie Paramore Strings. We gaan naar dat album Live at the London Palladium. Uit 1978. En daar speelt hij weer samen met The Shadows een van zijn oude hits. Do You Wanna Dance?

Ja, dat is toch grandioos. De Cliff en de Shadows. En wat ook opvalt hier natuurlijk is die heerlijke samenzang van de Shadows. Maar dat kon ze natuurlijk wel. Want u weet natuurlijk dat vooral Hank B. Marvin en Bruce Welch, nadat ze een tijdje gestopt waren met de Shadows, door zijn gegaan als Marvin, Welch en Ferrer. En dat was een trio dat fantastische mooie samenzang presteerde. Ja, zo moet ik het zeggen. Goed, en voor de rest bestonden de Shadows hier uit Alan Jones op bas en Cliff. Nou, moet ik weer even kijken. Want ik. Mijn geheugen laat me weer. Oh ja, Cliff Hall was dat. Die speelde de toetsen. Want er waren geen strijkers bij en pianisten, dus dat deed Cliff Hall allemaal. En Alan Jones was hier de bassist. We gaan. Terug naar het album Rock'n'Roll Juvenile. En daarvan gaan we weer luisteren naar een compositie van Terry Britton. En dat is getiteld Cities May Fall.

Ja, het grote voordeel van dit soort artiesten is natuurlijk, zei ik al, dat ze met hun tijd mee kunnen gaan, doordat ze door de jaren heen met verschillende producers werken, waardoor ze dus ook de moderne trends kunnen volgen. En dat deed hij natuurlijk zeer duidelijk met dit album met producer Terry Britton. Cities May Fall was dit van Cliff Richard. En we gaan terug naar de film Summer Holiday. En ik moet me gelijk mezelf corrigeren, dames en heren, want ik verklaarde net dat Cliff Richard zelf geen liedjes geschreven heeft. Nou, dat is helemaal niet waar. Hij heeft ze wel geschreven, wel degelijk. En je zult daar toch ook wel een paar voorbeelden van gaan horen. Ja, Jansen, dan moet je je beter inlezen. Ja, weet ik. Goed, dus we vertellen maar dat het volgende liedje wel degelijk door Cliff Richard geschreven is, samen met Bruce Welch. En het komt weer uit die beroemde film Summer Holiday. Dat is leuk gewoon. En daarin vertelt hij dat hij eigenlijk altijd vrijgezel wilde blijven. Nou, dat heeft hij dan wel waargemaakt.

Ja, met een leuke aankondiging van de master himself, Cliff Richard. Dus. En The Day I Met Marie. Terug weer naar Rock'n'Roll Juvenile, het album. Nou, even met mijn voet in een draadje. Dat kan ook gebeuren. Wat zei ik nou? Oh ja, we gaan terug naar het album Rock'n'Roll Juvenile van Cliff Richard. Geproduceerd door Terry Britton. En het nummer wat wij daarvan nu gaan draaien, dat is getiteld You Know That I Love You. Cliff Richard.

Ja, you know that I love you. En dan gaat hij weer vrolijk door. Het gaat weer van allemaal mis vanavond. Oh, gezellig allemaal. Maar goed, you know that I love you van het album Rock'n'Roll Juvenile van Cliff Richard. Terug naar het album More Hits by Cliff. En dat is van die film waar ik het al vaker over gehad heb natuurlijk. Maar dit is dan de titelsong Summer Holiday.

0: Summer Holiday dus, uit de gelijknamige film van Cliff Richard en The Shadows, met natuurlijk het orkest van Norrie Paramore op de achtergrond. Goed, we sturen Cliff even naar de kleedkamer, want we hebben hem nu al even genoeg gehoord. Dus die gaat zich even opfrissen en gaan wij eventjes lekker luisteren naar The Shadows. Want dat The Shadows natuurlijk een fantastische instrumentale band waren, dat is natuurlijk nog steeds bekend. Helaas spelen ze niet meer. Cliff is nog wel actief trouwens. Shadows, die doen het niet meer. Dat is klaar. Die hebben een aantal jaren geleden afscheid genomen. Ik heb ooit het geluk mogen smaken dat ik ze een keer live heb gezien in wat toen nog Heineken Music Hall heette in Amsterdam. Fantastisch. En dat klonk nog steeds als van ouds. Goed, we gaan naar ze luisteren. Naar The Shadows en Shadoogie.
1: Thank you very much indeed. You know, it's interesting, but in 1958 we began as a combo together. In 1968, as a lot of you will know, The Shadows split up. And here it is, 78. And ladies and gentlemen, once again, it's The Shadows.

Shadows en Shadoogie, zoals dit prachtige werkje heette. We gaan door met Rock'n'Roll Juvenile, dat fantastische album uit 1978. En het volgende stuk wat wij daarvan gaan laten horen, dat heet My Luck Won't Change. En dat is wederom een compositie van Terry Britten. My Luck Won't Change.

My Look Won't Change was dat Cliff Richard en de Terry Britton Band. We gaan naar het laatste nummer, dit eerste uur van The Redder in the Nood Show. En dat is wederom een nummer uit die film Summer Holiday. Ja, die staat nou eenmaal op deze plaat. En dat is getiteld Dancing Shoes, de laatste van dit eerste uur.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
4: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
3: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
5: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Let op, deuren en oren dicht. Hier komt
2: de redder in de notenshow.
1: Redder in de notenshow.
2: Redder in de notenshow. Ja, en daar zijn we dan weer nadat wij het nieuws van 10 uur tot ons genomen hebben. Terug bij de Redder in de Noodshow met vandaag natuurlijk als centrale artiest Cliff Richard. Of zoals die ene uit de Jongmans het zei, Cliff Richard. Die was een groot fan van hem, dat weet u misschien nog wel. Maar goed, daar zullen we het niet te lang over hebben. We gaan nu gewoon lekker weer luisteren naar muziek. En Cliff mag nog even niet meedoen. Want we gaan eerst nog luisteren naar een werkje van The Shadows. Live gespeeld dus in de London Palladium op 4 maart 1978. Hier zijn ze, The Shadows, met Atlantis.

lekker hoor. The Shadows live met een van hun grootste hits die ze in die tijd gehad hebben met Wonderful Land en Atlantis en nog meer van dat soort moois. Met die onnavolgbare gitaarsound van Hank B. Marvin. Veel geïmiteerd, weinig geëvenaard. Dat mogen we ook wel even stellen. Goed, terug weer naar Rock'n'Roll Juvenile. Het album uit 1978. En ik zei in het eerste uur al dat Cliff geen eigen liedjes geschreven had. Nou, dat wordt nu gelogenstraft. Want dit nummer is wel degelijk van Cliff Richard zelf. Het is de titelsong van het album Rock'n'Roll Juvenile.

Ja, Rock'n'Roll Juvenile, laatste nummer van de eerste kant van deze gelijknamige LP. Nummer dus geschreven door Cliff Richard zelf. We gaan snel weer terug naar de periode in begin jaren 60. Toen hij grote hits had met The Shadows. Dit is er een van, Lucky Lips, Cliff Richard en The Shadows.

Lucky Lips was dat van Cliff Richard samen met zijn Shadows. En intussen loopt het al hier allemaal wat gesmeerder. Ik ben andere technicus nu. Doe het niet meer zelf. En dat betekent dat het nu allemaal gewoon een beetje gladjes verloopt. Met Angela achter de knoppen. Gelukkig dat zij er is. Blij dat ze er is. Heerlijk dat ze er is. Ja. Goed, laten we snel doorgaan. we gaan door met een nummer van... niet zo mopper hoor, dat horen ze allemaal. We gaan door met een nummer van die live LP uit de London Palladium. En het nummer dat heet Nifrem. En dat is niets anders dan Hank B. Marvin's naam omgekeerd. Hier is Nifrem.

Ja, dat was toen de tijd een heus singeltje van The Shadows, Nivrem. En ja, dat, als je dat omdraait, krijg je Marvin. En dat klopt ook wel. Dus een beetje jazzy nummertje. Maar dat konden ze dus ook, die Shadows. Konden veel, die gasten. Goed, fantastisch nummer dus, Nivrem. We gaan weer naar de wat modernere Cliff. Nou wel, toch nog 1978. En van dat album Rock'n'Roll Juvenile gaan we nu luisteren naar een compositie weer van Terry Britton, zoals de meeste composities op deze LP. En dat heet Sci-Fi.

nogal wat futuristischer Cliff Richard. Zeker voor die tijd. Maar ik zei het al eerder, dat is natuurlijk het voordeel als je met diverse producers werkt. Dan kun je ook lekker met je tijd meegaan. En dat heeft hij dus ook wel degelijk gedaan. Sci-fi heette dit. En nu gaan we weer helemaal terug in de tijd naar het begin van de jaren 60. It's All in the Game is een nummer van de LP More Hits by Cliff.

Ja, toch weer een hele andere Cliff Richard. Lekker romantisch. It's all in the game. 1963, want alle liedjes die u van dit album hoort zijn allemaal tussen 62 en 64 opgenomen. In dit geval begeleid door het mooie orkest van Norrie Paramore. En dan gaan we weer naar de Shadows. Cliff is weer even terug naar de kleedkamer. Weer even aan de pakje aantrekken. En van de Shadows gaan we natuurlijk luisteren naar hun eerste grote hit. Maar nu een live vertolking in de London Palladium. Hier is Apache.

Mark Knopfler, die echt wel een hele grote fan van Hank B. Marvin was. Goed, we gaan weer terug naar dat andere album. Naar dat album Rock'n'Roll Juvenile. En van dat album gaan we nu luisteren naar Falling in Love.

Harry doesn't live here anymore. Nou, dat klopt, want ze woont hier ook niet. Nee, dat is vrij simpel. We gaan snel door, want ik kan lang niet alles draaien. Dat heb je als je 3 platen hebt en dan kun je lang niet alles draaien. Maar goed, we gaan de volgende draaien en dat is I Am The Lonely One.

schitterende versie. En bij een live optreden. Echt, echt fantastisch. Mission Nights was dat grote hit voor Cliff in de tijd. En dit was dus een live uitvoering. Kom lang niet aan alles toe. Dus wat ik overhoud vandaag, dat komt volgende week hoor. Een volgende uitzending of zo. Gaan we de restant ook nog wat draaien. Want ik zeg het al, 122 uitzendingen en dan niks van Cliff. Nou, dan mag je nog wel een beetje extra hebben, vind ik. Goed, we gaan nu naar die hit waar ik het al eigenlijk een paar keer over gehad heb. Een nummer dat eigenlijk oorspronkelijk niet bedoeld was voor deze langspeelplaat. Het zou er oorspronkelijk helemaal niet op komen. Maar ja. Hij had er ineens een grote hit mee. En toen werd er gezegd, nou, dan moet het dan toch maar op deze plaat nog erbij gezet worden. Dus op het laatste moment, de persingen waren eigenlijk al bijna klaar, zou je bijna zeggen. Op het laatste moment werd dit nummer nog aan deze plaat toegevoegd. Het werd nog geschreven door Alan Tarney. Het werd geproduceerd door Bruce Welch. En van de Shadows, natuurlijk. En nou ja, het is er toch uiteindelijk op terecht gekomen. Hier komt hij, die grote hit. De grootste hit die Cliff ooit gehad heeft. En dat nummer dat heet We Don't Talk Anymore.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instelling te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Muziek.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.